We gaan nu een nummer Memory spelen van de musical Cats. Het nummer is voor mij wel speciaal, omdat ik als klein kind het nummer al vaak meezong met de cd. En ik heb, bij mijn zangexamen heb ik het ook moeten doen, dus ik dacht 2,6 meter doen we er maar meteen achteraan. Dus hier komt Memory.